Sama fietsry werk toe fiets. Ek weet nie meer nie. Like, what are we gonna do? Wat gaan ons doen? Ben Rodriguez, na? With Back to You.

Thanks for us sitting on your number one feel good station, Fireflies. My console, sê Steyn, hy het natuurlijk PS1 gespeel en na die song geluister. Amazing memories, right, Steyn? Thank you for die boodskap. 084-850-0942.

0: The Cranberries van je number one feel good station with Love Fool. Voor het ik via The Weeknd gespeeld met Can't Feel My Face. Met een compact van een goede vriend van mij, zijn naam is Kurt Darren. Stella Lift You Also on the Way, as well as Arthur Band, or rather Arthur Vandross. Nice stuff. Luther Vandross met Dance with My Father. Tabiso is mijn naam, standing in voor Danny Painter. Ik is nog zo'n 50 minuten samen met je. Tot die neer.
1: So let's go. Your number one feel good station.
2: My number one station.
3: Yeah.
4: Come on.
2: Makes me feel good.
1: Check around.